De transatlantische slavenhandel bestond meer dan 400 jaar lang. Het is een zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis die ruim 15 miljoen mensen trof. Het was een driehoekshandel tussen Europa, West-Afrika en Amerika en hoewel deze vanaf het begin van de jaren 1800 geleidelijk werd afgeschaft, zijn de gevolgen ervan ook nu nog voelbaar. De racistische ideologieën die mensen vroeger gebruikten om de slavenhandel te rechtvaardigen en in stand te houden, geven nu nog steeds vorm aan discriminerende houdingen en gedragingen. In deze podcast herdenken we de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel en onderzoeken we hoe dit duistere hoofdstuk in de geschiedenis de wereld om ons heen blijft beïnvloeden. Laten we beginnen door terug te keren in de tijd.

0: organach a chur chun cin agus in réanaíocht agus tréarcacht an bhia a chinsú. Leis an stratis tathair ag súil a thuirt ar nathairí airide an bhí agsúlaach a chosint agus láintse phoiblí a dheosú. Chomh maith le sin tá sé a gceist golang lech le cailis bhia agus córas bhia i anú níos a lemnaí in aghaidh géir chéamana ar nús pandéimí agus teagmhas airide. Tá córas rialaithe in iontais a dtaca leis an bhia leire amlan réthábhachtacht an stratis seo. Bíonn rialaithean agus rialaithe díana a gceist i gach céim. A másc na gcodanna is tábhachtaí tá rialaithean sláinte thuispia, sláinte agus lasna nanmhithe, rialaithe maidir le sláinte plandaí agus riachtanais lipidithe bia.
1: Feimíonn an tuidir seorpach am Thábhailteacht bia a bunú i 2002 mar ranóg óíochta de bhearta Thábhailteachta bia an iontais. Is sé an príomhról a taighde na cóirle óíocht neamhspleách agus measúnaithe risce ar Thábhailteacht bia agus mine a chur fáil. Déanann sé meastaireacht ar risci a bhaineann leis an bhia leire ón airm go dtí an phóirc agus foilsín sé tuairimí óíocha ar monaítear reachtaíocht agus beartas an iontais. Ibrin sé in lúchóir le húdaris náisiúnta am Thábhailteacht bia, rud a chochaíonn cur thuige cóláinúnach i dtaca le measúnú risce agus comarsáid fud fad an iontais seorpaí. Déanann Parlaiment na Heorpa grinscrúdú ar bhearta a talatóirtisteach trí na chistí, mar hapla an ciste am an ggóthíal an plainte phoiblí agus am Thábhailteacht bia. Cinn siítear go dtagann na bearta leis na caidin Thábhailteachta is airde agus go gcosnaíonn siad las na dóltóirí.
0: Bíon páirt ag lucht anta bartais, ólaithe, targóirí bia agus tóltóirí aleig sa Thábhailteacht bia san iontas orpach. Tá tinta sórpach ag tuirt de hapla den dóin trí chéomhnaí na hardcaidean agus chuthan cin na Thábhailteachta agus na freagraachta. Marthairíar sin, cinn siítear ghfuil ar mé Thábhailte agus cothaíoach. Agus gcuneantar í a thargaí ar bhealach an mhuaithe.
1: Is féidir éisteacht le tuilleadh podcréaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parlaiment na Heorpa.
2: Od 2011 roku, 13 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prostego Języka. Spytasz, czemu miałoby cię to interesować? Nawet nie wiesz, jak bardzo prosty język dotyczy każdego z nas. Jesteśmy, dajmy na to, na kolacji. Jeden z gości ciągle używa trudnych słów, których znaczenie trzeba sprawdzać w słowniku. To działa na nerwy, prawda? I jaki cel ma ten ktoś? Popisać się erudycją? Używanie trudnych słów i zawiłych zdań nie ułatwia komunikacji, tylko tworzy bariery między ludźmi. Tymczasem każdy z nas nieświadomie używa codziennie słów, które niełatwo zrozumieć. Używamy żargonu technicznego, zawodowego lub słów zrozumiałych tylko dla wtajemniczonych. Można jednak temu zaradzić. Każde trudne słowo ma zrozumiały synonim, a trudny termin zawsze można wyjaśnić i dzięki temu lepiej się nawzajem zrozumieć. I to jest właśnie prosty język. Polega na wyborze łatwych słów i wyrażeń zrozumiałych dla wszystkich. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Alcide de Gasperi era un visionario.
4: Alcide de Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide de Gasperi was. Een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarde en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide de Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek.

0: Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
1: NATO in Trentino.
0: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grens en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken. Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn.
1: Un grande progetto comune.
0: Alcide de Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde de Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte de Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw, het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij, die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond de Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk de Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investeringen in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale samenwerking. Hij was ervan overtuigd dat het land weer zijn rol op het internationale toneel moest opnemen. Hij vertegenwoordigde Italië op de Vredesconferentie van Parijs op 10 augustus 1946, waarmee hij Italië weer internationaal op de kaart zette.
2: Terwijl ik het woord neem op dit wereldforum, heb ik het gevoel dat alles, afgezien van uw persoonlijke beleefdheid, tegen mij is. Het is vooral mijn positie als voormalige vijand die mij het gevoel geeft een beschuldigde te zijn. En het feit dat ik hier ben opgeroepen nadat de meest vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
0: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarde waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
1: In cui oggi noi tutti crediamo.
0: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
3: Je
2: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
0: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was de Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van twee wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, twee andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide de Gasperi overleed in 1954. Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide de Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart. Een Europa waar we aan moeten blijven bouwen voor degenen die na ons komen. Een Europa dat gebaseerd is op waarden die oplossingen bieden. Laten we hem vandaag en elke dag gedenken, zijn nalatenschap eren en zijn visie verwezenlijken. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: När du har valts till EU-parlamentariker kan du ta på dig flera olika uppdrag. Du kan bli parlamentets talman, du kan sitta i utskott eller bli valobservatör. Det talas inte så mycket om just detta uppdrag, men det är minst lika viktigt på parlamentet. I det här avsnittet tar vi en närmare titt på vad valövervakning innebär, så att vi får en bättre förståelse för hur man får detta uppdrag, vad man förväntas göra och hur det går till. Val är grunden i en fungerande demokrati. Kort uttryckt går valobservation ut på att se till så att valen är rättvisa, fria och demokratiska. Europaparlamentet spelar en viktig roll genom att skicka ut valobservatörer till olika länder efter inbjudan från myndigheterna i det aktuella landet. Parlamentet har skickat valobservatörer till länder utanför EU sedan 1994. De inbjudna valobservatörerna genomför sitt uppdrag i nära samarbete med Europeiska rådet, EU-kommissionen och andra internationella institutioner. De senaste 20 åren har EU genomfört över 200 valobservatörsuppdrag i ungefär 75 länder. Numera skickar parlamentet varje år ut upp till 12 delegationer med valobservatörer. Delegationerna kompletterar pågående och mer långsiktiga uppdrag som leds av antingen EU eller kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter på Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Inte minst ledamöterna själva är viktiga för de här uppdragen. Varje valobservatörsuppdrag leds av en ledamot som utnämns till chefsobservatör av EU-kommissionens vice ordförande. 7 ledamöter från olika politiska grupper brukar ingå i delegationerna. De tillbringar 4 eller 5 dagar på plats i landet och möter lokala myndigheter, politiska partier, icke-statliga organisationer och andra observatörer. Under själva valet övervakar ledamöterna när vallokalerna öppnas och stängs, hur röstningen och rösträkningen går till på vallokalerna och på andra ställen. De deltar också i en presskonferens där de meddelar sina preliminära resultat. De är ju själva folkvalda och har direkt erfarenhet av valkampanjer, så de förstår utmaningarna och valets alla nyanser. Det här ger dem en unik inblick och hjälper dem att effektivt övervaka valprocessen. Deras närvaro ökar även synligheten för valobservatörer och uppdragets betydelse. De måste naturligtvis följa en sträng uppförandekod när de utför uppdragen. De ska undvika intressekonflikter, de får inte blanda sig i valet och inte heller kommentera kandidaterna eller politiska sakfrågor förrän efter presskonferensen. Det bidrar till att göra valbevakningen opartisk och trovärdig. EUs valobservatörsuppdrag i Zimbabwe 2023 kan tjäna som exempel. Där fann man att den rättsliga ramen visserligen kunde utgöra en lämplig grund för att anordna val enligt internationella normer, men att genomförandet var bristfälligt. Detta hade för väljarna lett till ett orättvist val. I vallokalerna hade det också rått en hotfull stämning. För detta EU-parlamentarikern och chefsobservatören Fabio Massimo Castaldo förklarade att uppdraget stötte på hinder trots att Zimbabwe hade gått med på att ge delegationen tillträde till landets valprocess. Det stod klart att betydande förbättringar krävdes för att landet skulle kunna uppfylla regionala och internationella valstandarder. Det här exemplet får oss att inse hur viktiga Europaparlamentets valobservatörsuppdrag är för att stödja och främja demokrati över hela världen. Poängen är att hjälpa länder att hålla rättvisa, fria och demokratiska val genom att granska valprocesserna och ge oberoende och opartiska bedömningar. Vill du veta mer om andra viktiga befattningar och roller på parlamentet som vi nämnt i detta avsnitt, till exempel talmannen, de vice talmännen eller olika uppdrag inom utskotten, kan du lyssna på de andra avsnitten i podden Jargongdjungeln. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Eine undichte Waschmaschine, eine Fahrradkette, die auf dem Weg zur Arbeit ständig vom Zahnkranz abspringt, ein Sprung im Bildschirm ihres Tablets, den ihr Nachwuchs zu verantworten hat, oder ein verstopfter Spülmaschinenfilter. Kleine Katastrophen wie diese kommen immer ungelegen und sind wahre Zeit- und Geldverschwendung. Wenn so etwas passiert, fragt man sich, lohnt sich eine Reparatur? Soll man das Gerät wegwerfen oder recyceln oder vielleicht doch gleich ein neues kaufen? Die Europäische Union will uns dazu bewegen, uns für die Reparatur zu entscheiden. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um den Vorschlag der EU, Verbraucherinnen und Verbrauchern das Recht auf Reparatur einzuräumen. In einer Eurobarometer-Sonderumfrage von 2020 ging es um das Thema Umweltschutz. 31% der befragten EU-Bürgerinnen und Bürger gaben dabei an, im letzten halben Jahr Geräte eher repariert als ersetzt zu haben. Es gibt viele gute Gründe dafür, Geräte nicht zu reparieren. Die Reparatur ist oft zu teuer, zu kompliziert oder einfach schwer zu organisieren, weil man häufig nicht so leicht an Ersatzteile kommt. Bei einigen Waren kann man die Garantie gegen Aufpreis verlängern, doch das ist meist teuer und an viele Bedingungen geknüpft. Vielleicht ist das Gerät aber auch veraltet bzw. nicht mehr modern. Und manchmal weiß man auch einfach nicht, wie oder wo man es reparieren lassen könnte. Mal würde die Reparatur zu lange dauern, mal ist sie sogar unmöglich. Dabei hat es große Vorteile, Geräte reparieren zu lassen. Aus Verbrauchersicht spart man Geld, denn das Gerät funktioniert länger. Man muss also kein neues kaufen. Außerdem schont man die Umwelt. Reparaturen sind für die Kreislaufwirtschaft sehr wichtig. Man braucht dafür nämlich weniger Ressourcen und Material als für neue Geräte. So entstehen auch weniger Treibhausgasemissionen und es fällt weniger Abfall an. Weil Reparaturen außerdem meist vor Ort stattfinden, kann man damit so manchen Arbeits- und Ausbildungsplatz in der eigenen Gemeinde schaffen. Wer selbst Hand anlegen möchte, findet immer mehr Reparaturwerkstätten, in denen man Neues dazulernen kann und ganz nebenbei auch neue Leute kennenlernt und Kontakte knüpft. Reparaturwerkstätten kurbeln aber auch den Gebrauchtmarkt an. Das Europäische Parlament hat die Europäische Kommission dazu aufgefordert, das Recht auf Reparatur gesetzlich zu verankern, um die Kosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu senken und nachhaltiges Einkaufen zu fördern. Ein gesetzlich festgelegtes Recht auf Reparatur kann vieles sein. Erstens, das Recht auf Reparatur während der Garantiezeit. Solange die Garantie läuft, haben Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU das Recht auf kostenlose Reparatur, wenn die gekaufte Ware mangelhaft ist. Wenn zum Beispiel eine Dichtung tropft oder ein Stecker defekt ist. Die Garantie gilt 2 Jahre lang ab dem Tag, an dem die Ware gekauft wurde. Normalerweise fordern Einzelhändler ihre Kundschaft auf, eine Kopie des Kaufbelegs zusammen mit der Originalverpackung aufzubewahren. Ein Gerät gilt allerdings nur dann als beim Kauf mangelhaft, wenn innerhalb der ersten 12 Monate Probleme auftreten. Einzelhändler sind gesetzlich dazu verpflichtet, mangelhafte Ware zu reparieren, zu ersetzen oder zu erstatten. Sie sind aber nicht verantwortlich für Schäden, die versehentlich von Verbraucherinnen und Verbrauchern verursacht werden oder durch falsche Verwendung entstehen. Zweitens, das Recht auf Reparatur nach Ablauf der gesetzlichen Garantie. Zurzeit ist dafür weder der Einzelhändler noch der Hersteller zuständig. Verbraucherinnen und Verbraucher können diese Leistung daher gar nicht in Anspruch nehmen. Nicht einmal dann, wenn sie die Kosten für die Reparatur selbst übernehmen wollen. Ein Gerät reparieren zu lassen, ist deshalb oft teurer, als ein neues zu kaufen. Drittens, das Recht darauf, Geräte selbst zu reparieren. Die Hersteller sind jedoch nicht gesetzlich verpflichtet, technische Informationen für die Reparatur bereitzustellen. Es kann also schwierig sein, an Bedienungsanleitungen, Handbücher oder Ersatzteile zu kommen. Ob die Reparatur sinnvoll ist, hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen von der Lebensdauer des Geräts, zum anderen von der sogenannten Obsoleszenz. Darunter versteht man das Veralten von Ware, also wann ein Gerät so abgenutzt ist, dass es ersetzt werden muss. Geräte können in unterschiedlichem Maße obsolet, also veraltet, sein. Eine spezielle Klassifizierung dafür gibt es nicht. Die Europäische Umweltagentur unterscheidet aber zwischen drei Veraltungsgraden. Erstens kann ein Gerät vollkommen obsolet sein. Das bedeutet, dass es aus objektiven Gründen nicht mehr funktioniert. Etwa wegen mechanischen Versagens oder weil seine Software nicht länger kompatibel ist. Ein konkretes Beispiel: Waschmaschinen haben eine erwartete Lebensdauer von 10 Jahren. Durchschnittlich gehen sie aber schon nach 8 Jahren und 4 Monaten kaputt. Als zweiten Grad nennt die Europäische Umweltagentur die relative Obsoleszenz. Damit ist gemeint, dass ein Gerät zwar noch funktioniert, aber trotzdem veraltet ist. Aus dem einfachen Grund, dass die Verbraucherin oder der Verbraucher lieber ein neueres Modell haben möchte. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Neuere Modelle können optisch ansprechender sein, vielleicht auch hochwertiger, praktischer oder effizienter. Manchmal ist es aber auch einfach günstiger, ein neues Gerät zu kaufen, statt das alte Gerät reparieren oder modernisieren zu lassen. Oft ist das bei Mobiltelefonen und Fernsehern der Fall. Fernseher haben eine erwartete Lebensdauer von 25 Jahren. Trotzdem ersetzen wir sie üblicherweise alle 7 Jahre. Dann gibt es noch die vorzeitige Obsoleszenz, also wenn ein Gerät viel früher als erwartet kaputt geht. Das kann vom Hersteller beabsichtigt sein. In diesem Fall spricht man von geplanter Obsoleszenz oder geplantem Verschleiß. Ein Beispiel dafür ist das Vorgehen des chinesischen Herstellers DJI. Im Januar 2022 sagte man dem Technologieunternehmen nach, es habe zehntausende Drohnen absichtlich veralten lassen. Das Unternehmen hatte aufgehört, seine App DJI Go auf Android-Geräten zu aktualisieren, wohl wissend, dass es damit vielen seiner Kundinnen und Kunden den Rücken kehrte. Zehntausende Drohnen und Kamerastabilisatoren konnten deshalb in Europa mit Android-Geräten nicht mehr verwendet werden. Das Parlament macht sich schon seit mehr als 10 Jahren für mehr Verbraucherrechte im Bereich Reparatur stark. Auch gegen die relative und die vorzeitige Obsoleszenz geht es seit geraumer Zeit vor. In einer Entschließung von 2017 zur Verlängerung der Lebensdauer von Produkten machte das Parlament einige Vorschläge dazu, wie man Geräte besser reparierbar machen könnte. Sie sollten zum Beispiel von vornherein so konzipiert sein, dass eine schnelle und günstige Reparatur möglich ist. Wenn die Reparatur länger als einen Monat dauere, dann müsse man außerdem auch die Garantie entsprechend verlängern. Hersteller sollten darüber hinaus dazu verpflichtet sein, schon beim Kauf Wartungsanleitungen bereitzustellen. Sie sollten außerdem dazu angespornt werden, Batterietechnologien weiterzuentwickeln. Ein weiterer Vorschlag der Abgeordneten war, Ersatzteile und Reparaturwerkzeuge stärker zu normen. In 2 weiteren Entschließungen, einer zum nachhaltigen Binnenmarkt, einer anderen zum Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, forderte das Parlament Ende 2020 und Anfang 2021, dass noch mehr getan wird. Unter anderem solle die erwartete Lebensdauer und die Reparierbarkeit eines Produkts verpflichtend angegeben werden. Zum Beispiel könnten bestimmte Produktkategorien mit einer Art Reparierbarkeitsindex versehen werden oder einen Verbrauchszähler bekommen. Außerdem müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher schon beim Kauf genug Informationen über Reparaturdienste, Softwareaktualisierungen oder die Verfügbarkeit von Ersatzteilen bekommen. Die Ersatzteile wiederum dürfen nicht zu teuer sein, damit sie für alle erschwinglich sind. In Kürze überarbeitet die Kommission die Richtlinie über den Warenkauf. Das Parlament forderte, in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob die gesetzlich vorgesehene Garantiedauer bei bestimmten Produkten an die erwartete Lebensdauer angepasst werden kann. Außerdem rief das Parlament die Mitgliedstaaten dazu auf, Verbraucherinnen und Verbraucher aktiv zur Reparatur ihrer Geräte zu bewegen. Nötig seien etwa entsprechende Kampagnen oder Anreize wie ein sogenannter Handwerkerbonus. Die neuen Vorschriften sollen auch für eine höhere Reparaturquote sorgen. Ein Produkt zu reparieren soll in Zukunft für Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU einfacher, schneller und günstiger sein, als es zu ersetzen. Das ist nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch für unsere Erde. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.

0: De EU is zonder twijfel een van de pioniers op het gebied van gezondheidszorg in de wereld. Tegenwoordig leven mensen in de EU langer en zijn ze gezonder dan ooit. Maar ondanks deze positieve trend bestaan er nog steeds uitdagingen voor de gezondheidssector. Denk bijvoorbeeld aan de hoge kosten voor gezondheidszorg, beperkte toegang tot geneesmiddelen en nieuwe gezondheidstechnologieën. En, niet te vergeten, nieuwe ziekten en pandemieën. De COVID-19-pandemie zet de nationale gezondheidsstelsels wereldwijd zwaar onder druk. En de EU-landen vormen daarop geen uitzondering. Om de pandemie efficiënt aan te pakken en beter voorbereid te zijn op dergelijke crisis in de toekomst, heeft de Europese Unie het EU4Health-programma voor de periode 2021-2027 opgezet. In dat programma staat de ontwikkeling en uitvoering van Europese gezondheidswetgeving centraal, waarvoor 4,4 miljard euro is vrijgemaakt. Via het EU4Health-programma wil de EU ervoor zorgen dat er voldoende reserves aan medische producten en genoeg personeel in de gezondheidszorg zijn om onverwachte situaties het hoofd te bieden. Het programma heeft ook tot doel de toegang tot geneesmiddelen en gezondheidszorg te vergemakkelijken voor mensen die in de EU wonen. Het EU4Health-programma is niet het enige initiatief dat gericht is op de volksgezondheid. De EU heeft een alomvattende strategie ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de bescherming van de volksgezondheid in alle beleidsgebieden wordt geïntegreerd. Deze aanpak staat bekend als gezondheid op alle beleidsgebieden. Een voorbeeld hiervan is de van boer tot bord strategie, die de productie van duurzaam en gezond voedsel ondersteunt. Een ander voorbeeld is het EU-actieplan om de verontreiniging van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen en zo onze leefomgeving schoner en gezonder te maken. De EU heeft zelfs een agentschap dat verantwoordelijk is voor de bescherming van onze gezondheid, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Zoals we allemaal weten, is voorkomen beter dan genezen. En één manier om ziektes te voorkomen is vaccinatie. In juni 2025 benadrukte de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het belang van vaccinatie tijdens de wereldtop over gezondheid en welzijn door immunisatie.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: De Europese Unie is een wereldleider op het gebied van gezondheid en de uitbreiding van de toegang tot vaccins. En het Europees Parlement heeft consequent aangedrongen op sterkere, slimmere en eerlijkere investeringen, omdat we weten dat gezondheid de basis is waarop vrede, welvaart en stabiliteit zijn gebouwd. De preventieactiviteiten van de EU zijn niet beperkt tot vaccinatie. Ze omvatten ook het voorkomen van infecties om zo antimicrobiële resistentie tegen te gaan. Antimicrobiële resistentie treedt op wanneer bacteriën, virussen, schimmels en parasieten in de loop van de tijd muteren en niet langer reageren op geneesmiddelen. Daarnaast wil de EU gezondheidsproblemen aanpakken, zoals hart- en vaatziekten, die de belangrijkste doodsoorzaak in de EU vormen. Het gebruik van drugs, alcohol of tabak zijn levensstijlkeuzes die het risico op hartaandoeningen verhogen, zoals bijvoorbeeld hartaanvallen. Daarom heeft de Europese Unie beleidsmaatregelen ingevoerd om het gebruik ervan, met name tabak, te reguleren. Denk aan duurdere sigaretten of de afbeelding op sigarettenpakjes om mensen af te schrikken. Deze maatregelen hebben het aantal rokers sterk verminderd. Een ander gezondheidsprobleem dat de EU probeert te voorkomen is kanker, de op één na belangrijkste doodsoorzaak in de EU. Door middel van vroegtijdige opsporing en door het aantal kankerscreenings in de EU-landen stevig te verhogen, wil de EU voorkomen dat mensen kanker ontwikkelen. Zoals we hebben gehoord zijn hart- en vaatziekten, gevolgd door kanker, de belangrijkste doodsoorzaak in de EU. Maar de situatie is lichtjes anders voor mensen tussen de 15 en 29 jaar. Externe factoren zoals ongevallen zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor deze leeftijdsgroep, gevolgd door zelfdoding. Een belangrijke oorzaak van zelfdoding is een slechte geestelijke gezondheid. Maar niet alleen jongeren worstelen daarmee. Naar schatting hebben zo'n 84 miljoen mensen in de EU het moeilijk met hun geestelijke gezondheid. Vanwege deze alarmerende situatie hecht de EU bijzonder belang aan de bevordering van geestelijke gezondheid en welzijn op alle gebieden van het leven, of het nu thuis, op school of op het werk is. De EU moedigt de EU-landen ook aan om nieuwe diensten voor geestelijke gezondheidszorg aan te bieden, zoals gemeenschapscentra voor geestelijke gezondheidszorg. Verder houdt de EU zich bezig met de toelevering van geneesmiddelen. In maart 2025 heeft de Europese Commissie de verordening kritieke geneesmiddelen voorgesteld. Het doel hiervan is de productie en toelevering van geneesmiddelen te versterken door een betere toegang tot financiering, versnelde procedures, aanbestedingsactiviteiten en internationale partnerschappen. De EU heeft bovendien de Alliantie voor Kritieke Geneesmiddelen opgericht om advies te verstrekken over hoe het aanbod van geneesmiddelen kan worden vergroot. Deze alliantie brengt belanghebbenden uit de EU-landen, belangrijke bedrijfstakken, maatschappelijke organisaties en de wetenschappelijke gemeenschap samen. Daarnaast is er ook het Europees Geneesmiddelenbureau, dat gevestigd is in Amsterdam. Dat bureau ondersteunt de ontwikkeling van geneesmiddelen, bewaakt de veiligheid ervan, evalueert handelsvergunningen en verstrekt informatie aan zorgverleners. Behalve doeltreffende geneesmiddelen ontwikkelen en de algemene volksgezondheid bevorderen, is het van essentieel belang om de nieuwste technologieën te gebruiken in de gezondheidszorg. De EU hecht bijzonder belang aan digitale technologieën, biotechnologieën en e-gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van elektronische medische dossiers, telegeneeskunde, draagbare apparaten, mobiele apps, data-analyse en andere digitale hulpmiddelen. De EU werkt volop aan een digitale transformatie en harmonisatie van gezondheidszorgstelsels om te garanderen dat de zorg in alle EU-landen duurzaam, modern en altijd up-to-date is. Dit was een podcast van het Europees Parlement.